0: hebben we nog de muziek.
1: Ik ga trainen met oordop op, want hier binnen dat is allemaal mainstream, vind ik kutmuziek. Daar kan je natuurlijk nooit op presteren. Dus je moet muziek selecteren waarvan je agressie kan opwekken. Dus zorg dat je even een lekkere beat hebt, veel beats per minuut. Je moet alvast inbeelden dat je max 10 keer zo door te vallen. Rood! Vooruit! En je moet een beetje agressief worden. Dat mag best, want we zijn hier bij de gym. En we zijn hier niet bij de balletclub.

losloopt de rossen, gaan wij even naar een liedje luisteren waar wel lekkere wijven op komen. Ja. Lekkere wijven.

0: Godverdomme, jongen. Doe eens even rustig.
1: You're sick in the fucking head.

0: God, God, God, God, God. Dan lukt je nooit geen kankerziekte zijn, nou, hoor.
1: Zijn we door elkaar heen gefrommeld?
0: Krijg toch de perskankertering, God, God, verdomme, van een bloedkankerding.

op los loopt de Ros er in. Gaan wij even naar een liedje luisteren waar wel lekkere wijven op komen. Ja.